Chris Chameleon, getoer, of nee, sterre dank, 10 minute voor 3. Steeds nog geen verskil in die telling daar in Cardiff nie, in die toetskampioenskap kragmeting. Fiji 7, Wallis 5. Volgende muziek, skreet, Billy Idol, wat ons geneem tot en met die nuus, daarna André Swarts.

Die New Christy Minstrels, Yamatoko no Uta en Randall Wickham snoektyd in die Kaap 10 minute voor 5. Die wonder oor die Springbokke, die kragmeting teen Engeland daar op Ellis Park wat eers 20 voor 6 gaan afskop. Intussen groot drama in Cardiff, daar is nou net 1 punt verskil nadat Fiji hulle derde 3 gaan druk het. Nou net 1 punt agter Wallis 25-24. Waarmee Wallis voorloop en daar is 62 minute speeltyd verstreke in die kragmeting.

0: from your riff now. Food set, food set. Brampe me die boek.
1: Ik kom hier, Ozzy. Kiwis. Engelse.
0: Anne. Maar waar zijn mannen?

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

Springbokke vroeg 17-0 voorgeloop het en daar is dit Vin Smith wat slaag met sy doelskop en dit is nou 17-14. So bitter min te kies. Dis rustyd 17-14 op Ellis Park, 3-3 aan die kant van die Bokke, 2-3 aan die kant van die Engelse. Kaapland Boere Orkest met Sir Hoefie vastrap.

En dan een boogskoppie daar, waar kom uit de lande, hand bijgekry, dier die doelwachterspad los, Canada, wat weer een desperate boging, maar daar is intussen contact gemaakt, ongeoorloofde spel, dus een vryskop toegekend aan Marokko. Oortreding daar op een speer dier die dus die weet nie of ek al so iets gesien het nie. Die doelwachter, letterlijk die doelwachter van Canada, wat daar betrokken geraak het, hy het hier uit die blauwtijd ingehardloop gekom, letterlijk daar in die strafgebied in. Min laat die mens dit sien, maar niet te min, ons is terug by rechtstreekse actie. Dit is Canada, wat een gelaaste geleentheid het, 3 minuten 40 secondes van extra tijd, van die 8 minuten wat toegelaat is. Canada, op die aanval zwak aangee daar, Marokko wat hem onderskep, hy speel hem tegen die oorkantste kantlijn langs Canada wat eerste dag gaan kom, speel hem na hulle doelwagte toe, hy speel hem weer zwak aangee door hom, eindelijk nie aangee het om eenvoudig oor die oorkantste kantlijn geskop. Dit is Crepeau, Maxime Crepeau, wat die bal daar uitgejaagde, doelwagter van Canada. Nie goed geweest met die beperkte tyd wat hulle het nie. Nou is het Marokko wat bal besit uiteraard kry. En hulle gaan die bal in die oorkantste kantlijn nou ingooi. Tijd natuurlijk wat aftel, nog net minder as 4 minuten is extra tijd wat oorblij in die kracht met de Canada. Die frustratie wys op hulle gezichte. Tot is ver baie goed gedoen om hier te kom in die wedstrijd. Canada wat nou geleentheid het hier in die middelveld as die bal vinnig ingegooi het, speel om nou diskantse kantlijn toe. Net buiten kan die strafgebied, hoofpaviljoen kant van die veld, de desperate skop daar, maar hy is oor die doelwachter se kop. Maar ek denk hy sal in een verdediger vastgeskop ons net bevestig gaan kry of dit wel dan hulle bal besit is. Dit sal beteken een hoekskop, hoofpaviljoen kant van die veld. Dan die bal intussen ingegooi is of ingeskop, hy is hier oor allemaal sy kop, hy rol uit daar in die oorkantste kantlijn. Vinnig ingegooi deur Canada, Canada wat nou bal het. Bal besit, speel om tussen twee verdedigers deur Canada, steeds met die achtervoet teruggespeel. Onderskep deur Marokko, Marokko speel die bal veld op. Onderskep hier 15 meter buitenkant hulle strafgebied deur Canada, Canada weer kruiskoppie, diskant van die veld toe. Nou is het afgeneem daar op die verdediging, vryskop, gaan hier een kaart kom. Spelen daar grond toe gebring. Wat maak die skeidsregter? Nou is het vryskop toegekend, net so buitenkant die strafgebied hier. Meer na die hoofpaviljoen kant van die veld toe, dis Canada geleentheid hier. 5 minuten 40 wat afgetel het reeds. Kaptein van Canada wat hier die vryskop gaan waarneem, hy is net so 5 meter buitenkant die strafgebied van Marokko. En nou is dit Estakui wat hier die skop gaan waarneem, die kaptein van Canada, gooi sy hand in die lig en dan een kort skop hier voor en toe. Nou een poging daar, skop om in een muur van verdedigers vastkruis aangee. Canada steeds bal besit, een boogskop hier daar, hy is rechts, links van die doelhok verby. En nou ja, Messi verby, baie min kans oor vir Canada om terug te kom in die kragmeting. 6 minuten 18 wat afgetel het reeds van die 8 minuten extra tyd. En die geleenthede vir Canada, die raak uitgeput en die tyd raak ook uitgeput. Dit is Marokko wat een voet in die volgende ronde, ronde van 16 het. Lang boogskoppie daar deur Bonou. Vryskoppie toegekend intussen. Rahimi, waarmee daar contact gemaakt is van Marokko. Hy wen een vryskop vir sy span. Bietjie gestampt daar van sy voet af, maar ja, weer iets goeie acteerwerk daar. Canadese speler wat daar oortree het, is Javid Scheffelberg. Een van die plaasvervangers. Nou is het kortskoppie deur Marokko van die vryskop punt af. Hulle speel hom terug na hulle eie vlak, na hulle eie gebied toe. Nou boogskop daar na die oorkantste kantlijn toe. Die bal wat daar grond vat eers en die verdediger wat omjaag, maar hy kom nie eerste daar uit nie. Hy kan wel die bal ingooi. As hy uitrol oorkant toe, boog ingooi nou wat hy gooi vir sy medespeler. Dan die bal veld op gespeel Canada. Twee verdedigers wat daar bykom, bal wat weggeskop word deur Marokko daar op die verdediging. Nou sit Marokko, bal hier in middelveld langs gespeel, Marokko op die aanval kruis aangee, binnenkant die strafgebied, is nog een doel, die doelwachter wat hom nie kon keer nie, dit is nog een doel, Marokko 3-0, Marokko
3-0. Dis nou

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

buiten bij die kruispad. Die wolven van die schapen schijn, die jakkels uit die wingerd kraai, en voor jou en mij beklei. Daar spreek kante van die weegskaal, en een koers om te bepaal. Daar is een kompas als ons wegraak, een anker als de drof raak, zo is ons van mekaar gemaakt.

Programme van Nuus tot Weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.